0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond de Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, natuurlijk via Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Zuid en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmondenzee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Ik ben Frank van der Klucht.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op het vliegveld in Eindhoven. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Meerdere Britse premiers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van onderwijsplatform Canvas, heeft akkoord bereikt met de hackers die vorige week de software binnendrongen. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Honduras is geland op het vliegveld in Eindhoven. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro... voor te laat bezorgde post in 2023. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald... om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van onderwijsplatform Canvas... heeft akkoord bereikt met de hackers die vorige week de software binnendrongen. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten... 1,3% minder dan een jaar eerder. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
4: Dit is jouw zomer.
0: Johan de Graaf.
4: De Gouwe Ouwe Show.

0: now, here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Wederom tijd voor een hele nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80 met ondergetekende Johan de Graaf. En het allemaal vanuit studio nummer 2. Waar begonnen we nou mee? Met de Summertime van Billy Stewart. Dat was een oudje of niet soms? Vandaar ook weer de heerlijke muziek uit die vervlogen jaren van de popmuziek. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. Laten we snel beginnen in het programma. Zo, die heeft er zin in. Dat is er een van Leo Unger met Run to the Sunshine. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

is een eerlijke plaat of niet, soms met Leo Anker, met Run to the Sunshine. Ook zo'n eerlijke plaat of niet, soms daar word je vrolijk en daar word je blij van. Hier zijn de classics.

Dat is een opname van de Classics. Een lekker plaatje, toch? Ja, als je een beetje chagrijnig bent, dan word je wel vrolijk van die plaat. Dacht ik wel, ja, natuurlijk. Het is ook een mooie plaat. Hier is Bella Perez hier in die gouden oude show.

opname van de formatie de Cats. Ja, niet zo'n bekende plaat moet ik zeggen, maar wel een leuke of niet soms. Dat waren ze met de Sunshine. Over Sunshine gesproken. Hier, is de heren, of hier zijn de heren van Laidback met de Sunshine Reggae.

Dat is een heerlijke plaat. Het gouden stemgeluid van Neil Diamond hier in de show. Met de Captain Sunshine. Dit is ook mooi, of niet soms? Met Stevie Wonder.

Eindje van Aqua met de Good Morning Sunshine. We gaan lekker meezingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal. Hier is Imca Marina.

0: Que tú. Vos un requito como tú. Cariño, tal vez en la junta. Vos un requito como tú. Yo no sé más que tú. Que tú. Y vos un requito como tú. Cariño, tal vez en la junta. Vos un requito como tú. Yo no sé más que tú. Yo sé más que tú. Y más que tú. Que tú. Y vos un requito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú. Y borrequito como tú.
1: Het blijft altijd leuk, zo'n lekkere tijdloze plaat of niet, soms van Perry.
0: Más que tú.
1: Met de borrequito, ik kom dit singeltje wel vaak tegen op platenbeurs en zo. En dan zie ik er wel weer verschillende hoesjes. In het blauwe, in het oranje heb ik hem gezien. Ook met een... Met een tekening van hem erop, ja. Hij is er in diverse uitvoeringen. Over tijdloze platen gesproken. Dat blijft toch een enorme knoepert van een hit, hè, van deze van de George Baker Selection in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Met

singeltje die iedereen kan meezingen van het begin tot het eind, of niet soms. Met de Una Paloma Blanca van de Joris Baker Selection. Zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dit is ook leuk, dit is ook leuk, dit. Oftewel, in het reuzenrad bovenin gaf jij me een zoen. Hier zijn Emily en Tom.

Andy Tober en Siska Peters. Maar nu in de Duitse taal met Emily und Tom en Ach Heinrich. We gaan naar het water toe. Op zo'n plank. Ik kan het niet, maar de service wel.

0: Weer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. De surfers waren dit met de windsurfing.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tot besluit in het eerste gedeelte van de show een disco knolplaat van de Ritchie Family met Brazil.

de mooie tune klinkt weer. Dat betekent het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. We sloten af met de Ritzy Family met Brazil. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Shabama Mahmood, riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Cosmetica en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. De aangepaste winst daalde met 5,1% naar 116 miljoen euro. Geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en hogere energiekosten zorgden voor het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022. De omzet steeg wellicht dankzij exclusieve merken. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouden

Welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Met een lekkere plaat van Davy D, Dozy, Biggie, Mick & Tits. Met The Legend of Xanadu.

het herkenbare stemgeluid van Davy D. Dozy Bicky Mikkentits. Met Bandit hier in het programma. Vanuit Studio 2 trouwens. Ja, maar dat weet iedereen ondertussen wel. Dat wij in Studio 2 zitten met die mooie gouden oude hits. Zoals deze van het Consortium.

helemaal uitgedraaid. Zo mooi is die plaat van Consortium met All the Love in the World. Ook zo'n mooie plaat dit uit de jaren 60 en 1969. Johnny Nash.

0: Het is zomer.
1: Zomer op je radio.
2: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
3: You've painted up your lips and rolled and curled your tent.

0: take your love to town.
1: Eerlijk plaatje of niet soms?
2: Ja,
1: met Kenny Rogers, met Ruby. Ruby, don't take your love to town. Gouden oude show. Met de heerlijke muziek, de verstaanbare muziek van toen. Zoals deze van Neil McArthur.

Not Der en ook van Santana natuurlijk. Maar ja, dit was het origineel uit de jaren 60. Nog meer muziek uit de jaren 60. Straks schakelen we langzaam over naar de jaren 70.

is toch een hele mooie, of niet, soms van de Bee Gees met de Holiday. Muziek van toen, zoals deze in The Middle of the Road.

Middle of the Road. Wat een lekker plaatje toch om lekker mee te zingen in de show, of niet soms? Toch de heerlijkheid, die herkenbare muziek van toen uit die jaren 60, 70, 80. Hier is Elbert.

heerlijke plaat. Een plaat die nooit gaat vervelen. Ik never wait in Southern California. Dat was er eentje van Albert Hammond. Ik was laatst in een grote jukeboxwinkel. Dat was een open dag en er werden ook singeltjes uitverkocht. Dit singeltje kwam ik tegen. Ja, hij zit nu lekker in de jukebox beneden in de kantine van de Gouden Oude Show. Maar hij is toch mooi. Hier is Mokedaad.

niks te veel gezegd. Wat een mooie plaat, of niet, soms van Mokadatis met RS2. De jaren 80 nu. Damesje Vanessa van de Upside Down. Hier is met

lekker de zomer in mijn bol. Of niet soms de bandolero van Vanessa. We gaan meezingen in onze eigen verstaanbare taal. Daar wordt het de hoogste tijd voor. Hier is Rob Denees.

iedereen meegezongen met deze plaat van Jan Klaassen, de trompetter. Van Rob de Nijs. Oh, heerlijke muziek vandaag in die gouden oude show. Hier is Little Timmy Osmond.

De piano of niet soms. Ik heb het over Gilbert O'Sullivan hier in de show. De gouden oude show met Get Down. Even kijken op onze studioklok. Oh, dat kan nog makkelijk, dat kan nog makkelijk. Cindy Umbed. We gaan naar Duitsland toe, hè. Met Immer, met de Zondag.

0: Korte rokjes, strakke bikinis en
1: Johan de Graaf. De Gouwe Ouwe Show.

was dan de laatste plaat in de show. De Freedom Come en de Freedom Go van de formatie The Four Tunes. Dan komen we voor het luisteren naar de Gouden Oude Show voor deze keer. En wat mij betreft de volgende keer weer een gloednieuwe aflevering vanuit studio nummer 2.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Shabama Mahmood, riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Het weer nog, vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag met de klanken van de Tornado's. En dit is weer live uit Studio 19 met toch een beetje zonnig Emmeloord.

Suzanne Vega met Luca. En een hele goede middag iedereen die luistert via DAB+, Middaghalf of online. En online zijn er ook altijd veel luisteraars. En verder ook Evert Grootherde, Willem Keekstra, André Vinken, Bert van Galen, Dikkie Denkes en de mensen van Buurthuis Revelzand. MUZIEK

En dat draait ik speciaal voor Evert Grootheden, de Zandstreams met aan de, ja, hoe heet het precies, aan de heuvel van de Duitse heuvelen. Ik weet het niet meer precies, want de titel is alweer verdwenen hier op het scherm. Dat gaat altijd heel snel. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

En dat was Daniel Boone. Ik weet geen familie van Pat Boone, dacht ik. Maar goed, Beautiful Sunday, 1972 alweer. En ik moet nog even de groeten doen aan Hilbert en Mattie Doldersum. En die luisteren ook altijd, dankjewel. En dit is Radio MLO DAB+. Tegenwoordig weer een eindje verder met DAB+. Middengolf en online.

Ja, net over 1:30. Dat waren de Bengals met Walk Like an Egyptian. Ik zie die videoclip nog steeds voor me. Ze liepen wel een beetje vreemd. En inmiddels heeft Annelies hier ook weer lekkere boterhammen gebracht. En iedereen smakelijk eten.

Ja, Salvatore Adamo. Adamo was dus de achternaam. En ja, ik zit meestal wat te zoeken hier. Denk ik, wat zal ik nu weer eens draaien? En ik weet ook niet wat u allemaal mooi vindt. Ik maak er maar een bepaalde mix van. En hier zijn de Turtles.

Ja, ik kwam een keer bij Fokke Dijkstra hier bij de platenzaak. En daar was de verkoper Auke van Gunst. En ik zeg, heb je ook wat nieuws? En toen gaf hij mij een LP van John Denver. En daar had ik al nooit van gehoord. Maar ik vond het schitterend.

Ja, volgens mij was het een of andere bus waar de afbeelding van Pierrot op stond. Maar als je me nou vraagt, wat zat er in die bus? Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, dit was Bonnie Sinclair. En hier is Earth Fire voor Dikkie Denkers.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk van zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot de vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. De 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Ja, je zingt het allemaal mee, hè? Jackson Lee Hazelwood en de dochter van Frank Sinatra, Nancy Sinatra. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Lost in Love van Demis Roussos en Florence Warner. En een hele goede middag vanuit deze studio voor René van Elst, Johan de Graaf, Jan van Wetelo, Mark Bodegraven, Gert Meppelink en Jan Oosterveen.

Jantje Smit, inmiddels Jan Smit met Cupido. En goedemiddag Remco Heemskerk. En sterkte met alles.

altijd terug te vinden in de top 100 aller tijden. Boston met More Than a Feeling. En vanavond om 7 uur is Johan de Graaf weer live vanuit Leiden op Radio Emmeloord. Vanavond tussen 7 en 9.

Ja, Cat Stevens met Matthew en Sam. En ik moet bij dit nummer altijd denken aan de serie Steve Bain en Zoon. En ik heb daar een paar dubbele dvd's van. En dan zit ik ernaar te kijken en dan denk ik, ja, het is wel meer dan 60 jaar oud.

Miss You Like Crazy van Natalie Cole. Dat was natuurlijk de dochter van Nat Cole. Maar dat vond hij een beetje kaal. Hij denkt, ik zet er wat tussen. En dan noemde hij zich Nat King Cole.

Ja, een grote hit van Alexander Curly. En hij was later ook bekend met Guus, kom naar Huus. Hij werkte voor mij vroeger als bij de KLM. Maar hij is ook al overleden. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dinsdag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. De grootste hits van toen. De muziek uit je jeugd. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: a Miami Vice moment with Glenn Frey. He was of the Eagles fame, and you belong to the city. I can just see Crockett and Tubbs now in their white linen suits.
1: Hier is Radio Veronica vanuit Zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkumlift.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Orange and yellow and purple and green, orange and purple and blue.
7: This is Colourful Radio Emma Lord.

0: email time. Hey, Ron, Sam Cooke. That was the sound of men working on the chain gang. And that was your mystery song. This is signed Wes Walker.
1: Dit is Radio Emmeloord. Van 7 tot 7 op 747.
2: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt.
3: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Radio Emmeloid AM 747.

0: station. One radio station. One radio station. All this music. All this music. This is Radio Amyloid op DAB+. Je luistert naar Radio Amyloid. Het is 3:00. Radio Amyloid met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau, dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ Tiësto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tiësto ging daarop in beroep. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Amyloid op DAB+.

0: What a great song, Steely Dan and Reeling in the Years.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de zeezende Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.
3: Dit is Radio Emmeloord. Op middengolf 747 AM.
0: Hi, how you doing? My name is
4: Ron O'Quinn.
0: But you don't have to worry, you can just call me
4: Ron O'Quinn.
0: I'm Mrs. O'Quinn's darling little baby boy.
5: This is Mrs. O'Quinn, and you're listening to my darling little baby boy, Ron.
0: See, I told you.

0: group called Harper's Bazaar and Feelin' Groovy. Now, Simon and Garfunkel also had the song, but it wasn't a hit by them.
1: Dit is Radio Emmeloord via internet en DAB+. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Mark Jacobs.
3: Hallo, mijn naam is Mark Jacobs. En ik heb hem hier, dat complete boek over Radio Mi Amigo. Het zit vol foto's en kleurrijke verhalen. Bijvoorbeeld over mijn tijd op het radiozendschip. In het boek staat ook de hele radiogeschiedenis vanaf zee en het complete verhaal van het zendschip. Het boek Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders, is verkrijgbaar via de website miamigoboek.eu. Wil jij weten hoe de bevoorrading van het radiozendschip werd geregeld? Waarom het werk en leven op de Mi Amigo steeds moeilijker werd? En waarom ik eind 1977 vertrok en in de zomer van 78 toch weer terugkwam? Bestel dan dit boek. En dan zeg ik tot ziens in Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
2: Radio Mi Amigo. Ron O'Quinn.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste toppen van de Alpen. In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Het was een mooi gezamen begin van het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Want Harold Melvin en de Blue Notes kwamen van het Zwarte Vrienden af. Je kon het hoorden spetteren. En Satisfaction Guarantee, nou dat is het ook. Gegarandeerd goede muziek voor dit aankomende uur. Nee, niet eigenwijzigheid, maar als ik zo in de playlist kijk, dan is dat zeker de moeite waard. Wat hebben we in het programma zitten? We hebben een oude alarmschijf ergens verstopt zitten. En we gaan weer door alle decennia's heen. Dus dat weet je met het programma Music and Memories. De tweede is van Cat Stevens. En zijn mooie Morning Has Broken.

Duitse klanken hier in het programma Music Memories op Radio Emmeloord. Juliana Wedding hadden we hier met Stimmen in de Wind. Dat was uit het jaar 1986, een redelijke hit in Nederland. En ook in Duitsland natuurlijk. En ze had in 1984 ook een hele grote hit, Geh nicht in die Stad. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat ik eigenlijk van de week was dat rond te surfen op het internet. En wat foto's tegenkwam die waren gemaakt aan boord van het zendschip de Mebo 2. En dan weet ik, daar ga ik heel ver terug de tijd in. Maar de directeur-eigenaar van dit radiostation, Dick Offriga, die is een paar keer aan boord geweest van de Mebo 2. Dan zou die haar hebben kunnen ontmoeten, Juliana Weddingen. Want ze had in 1971 opgetreden met een plaatje van Udo Jurgens. En ze werd uitgenodigd door Radio Noordzee om aan boord te komen om haar toenmalige plaatje te promoten. Ja, dat vond ik toch wel leuk toen we deze plaat uitzochten om dat verhaal toch even met je te delen. Straks is de oude alarmschijf voor je. Barry White, Marmalade. Maar nu eerst The Family Dark. En die mooie van ze. A Way of Life.

muziek van Barry White met zijn herkenbare stem natuurlijk. You see the trouble with me. Ja, over vele hits gesproken. De volgende artiest die heeft ook een hele lijst van hits achter zijn naam staan. Hij heeft geschreven voor andere artiesten, maar de meeste heeft hij samen met Bernie Taupin geschreven. Dan weet je wel over wie ik het heb natuurlijk. Altijd een hele grote bril op en een petje op. En een hele mooie stem. En dit is weer zo'n klassieker van zijn hand. Elton John. And can you feel the love tonight?

Alidas Hiddink met zijn hit Hollywood 7. Hij was natuurlijk de leadzanger van de Time Bandits. En verliet de groep en ging solo verder. Was niet zo succesvol. Heeft eigenlijk maar één grote hit gehad. En dat was deze Hollywood 7. We hebben even gekeken in de playlist. Maar we moeten nog één trekje voor je draaien. Dan zijn we toegekomen aan de alarmschijf. We zitten nog steeds in het jaar 1970. Dus Louis Armstrong en Mac the Knife.

Ze komen uit Schotland, deze groep Marmalade. En hun hele grote hit, getiteld Rainbow, dat was in 1970 dus de alarmschijf. Ze hadden nog een andere hit met Reflections of My Life en Obladi Oblada. Het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Hoogste tijd voor Donna Summer en I Remember Yesterday.

Was wel toepasselijk natuurlijk. Het man heeft hele wat liedjes gemaakt. En dit is natuurlijk geen hit geweest, maar best wel weer eens de moeite waard om dat voorbij te laten komen in Music Memories hier op Radio Emmeloord. Daar luister je op dit moment naar natuurlijk. We gaan heel ver terug de tijd in. Ja, we duiken diep in de archieven van Radio Emmeloord. Daar komen we Jan en Kelt tegen. Radio Emmeloord. En hun Banjo Man. Yeah.

groep noemde zich M. En het liedje heette ook Pap Music. Het was een klassiek plaatje uit de 80's. Vandaar dat we hem voorbij lieten komen in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Even vergeten hit hier zo van Gary Shearston. I get

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit, consument en markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

zo namen we je weer eens heerlijk mee terug naar de 70s hier in Happy the Peppy, want daar ben je bij beland. De plaats van Barry Blue en Do You Wanna Dance was een grote hit in 1974. En zoals we dat in radiojargon noemen... 1974. Dat bedoel ik. En goedemiddag en welkom hier bij Radio Emmeloord.

zijn van die momenten dat je dat regelmatig doet. En soms de ene keer wat langer, dan soms de andere keer dan weer wat korter. Maar zij schreef er een liedje over. Connie van den Bos en Ik denk aan je.

dagelijks leven was hij een keiharde politieman, als u de televisie mocht geloven. En die deed dat niet in de jaren 70. En dat leverde hem deze mooie hit op deze plaats. Don't give up on us, baby. En dat bracht ons terug naar Star.

Het was een lekker succes van Kid Rock. De man die de zomer bezingt. En dat zo lekker begint mei. Dat komt goed uit. Kid Rock en All Summer Long. En we gaan weer eens een paar generaties...

0: de periode waarin zelfs Dolly Parton haar eigen tanden nog had. Lang geleden dus, 1960 om precies te zijn, stond hij in de hitlijsten. Paul Anka, is Mother Puppy Love.
1: This

Nederland heeft ze nooit hits gescoord, maar met Leave the Light On kent bijna iedereen Beth Hart. Regelmatig ook in ons land op de planken, maar vandaag hoorde je ze hier in het programma.

we bezochten samen met jou de hitparade van dit moment. En we deden dat met de man die op twee manieren opvalt. Allereerst vanwege zijn tattoos in zijn gezicht. En ten tweede vanwege de muziek die hij maakt. Ik heb het over Jelly Roll. En eigenlijk heet hij Jason Bradley de Fort. En deze afkomstig uit Tennessee in Amerika is helemaal aan het scoren. Ook in ons land met deze grote hit. En we blijven hem lekker draaien hier voor je. Jelly Roll en I'm Good.

0: iets wat we eigenlijk alleen maar aan een rood kapje durfden te vragen. Maar zojuist ook aan Emma Heesters. Waar ga je heen? Wij hebben zo'n idee.
1: Oh la la.
0: Want we gaan richting 5 uur hier op Radio Emmeloord.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieucentraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop vanavond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms iets minder bekend door elkaar, maar altijd weer zeker de moeite waard om te luisteren. We beginnen met een nummer van Smokey Robinson and the Miracles, Tears of a Clown.

Nederlandse achternamen waren Groeneveld en Kok. Dat werd vertaald naar het Engels. En zo werd het Greenfield en Cook. En dit is een grootste hit, Only Lies, uit 1972. Twist and Shout, een nummer dat vooral bekend is van de Beatles, maar niet geschreven door Lennon en McCartney. En ook de andere uitgebracht, zoals deze, de Tremolos.

prachtig album, Younger Than Yesterday, waren dat The Birds. Een plaat die niet op single werd uitgebracht, maar zeker singlewaardig zou zijn. En waarschijnlijk dan ook nog wel een hit het nog niet zou zijn. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. En we hebben het over Patricia Pai dit keer. Ze begon al vroeg in de jaren 60, om precies te zijn, in 1966, met het maken van plaatjes. Eerst Engelstalig en toen kwam opeens het Nederlandstalige gebeuren. Met onder andere, je bent niet hip, je bent niet vlot, jouw fiets is altijd kapot. In 1970 was haar laatste solo single tot 1975. Die gaan we voor je draaien. En nummer wat verder helemaal geen enkele hitnotering had, werd uitgebracht op het Imperial label. En geschreven door niemand minder dan George Kooijmans. En dat is toch een redelijke garantie voor kwaliteit. Tell me you never gonna leave me.

cover van het Rolling Stones nummer Ruby Tuesday, gezongen door Melanie. Nu in plaats van Sly and the Family Stone. Een eerste en enige hit in Nederland kwam tot de 21ste plaats in 1971. Family Affair.

0: Ze waren afkomstig uit Eindhoven. De Phantoms. Dit was hun tweede en tevens laatste top 4 notering. Tormented. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is een bijzondere. Deze keer uit België. Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel.
1: Dit is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee. De zender waar u naar luistert.
0: Het gebied de eerlijkheid te zeggen dat ik destijds nog in de luiers lag. Dus ik weet niet wat ze draaiden. Maar ik denk als ze een beetje lichte muziek draaiden, hebben ze deze toch wel zeker gedraaid. The Shadows met Apache.

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

blijft een fijne plaat hoor. Albert Hammond met It Never Rains in California. Ja, en dus zeker, dat wordt dodelijk vervelend. De band Hermits Hermits is in Nederland vooral bekend van die ene grote nummer 1 hit, No Milk Today. Maar in totaal hebben ze 6 top 40 noteringen in Nederland gehad. Deze die ik nu ga draaien is van voor de top 40 en ook niet in de andere hitlijsten verschenen in Nederland. Maar het is wel een leuk plaatje. I'm into something good.

gedraaid vanaf de LP The Who Sell Out. Was dat Marianne with the Shaky Hands? Die had ik oorspronkelijk op de LP Superstar Shine Vol 22. Het was een Polydor uitgave waar allerlei bands opkwamen met hun grootste hits en andere nummers. Dit was Earth and Fire. Hebben een heel aantal mooie single hits uitgebracht. En ook een aantal LP's van hen scoorden goed hoog in de Nederlandse hitlijst. De LP Song of the Marching Children kwam uit in 1971. En de titelsong duurt iets van 18 minuten. Die gaan we nu dus niet draaien, maar toch wel een andere versie ervan. Het nummer werd al eerder ingekort een beetje liefdeloos als B-kant van een single. Veronica technicus Ad Bouwman, zeer groot liefhebber van het nummer, maakte het nog een keertje als een single versie. En die klinkt nog een stukje beter. Song of the Marching Children, dit is Earth and Fire.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

Een echte klassieker van Elvis, In the Ghetto. Voor de iets jongere generatie is hij wat uit beeld geraakt eind jaren 60. Maar degene die begin jaren 60 nog goed en bewust hebben meegemaakt, is Johnny Lyon samen met zijn Jumping Jewels. Een goede bekende. Dit is uit 1963, Count on Me.

zo goed je als kan rekenen op Johnny Lyon en Count On Me. Je kan er zeker op rekenen dat ook de tijd weer verder gaat en dat er ook weer een eind komt aan dit uurtje. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975 in het Muziekmuseum. Met dank voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van Ian Matthews, Reno Nevada. Graag tot volgende week.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken, waarbij de uren niet te ver uit elkaar mogen liggen, om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen, het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jette op Bonaire aangepast. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op D.

0: Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: Luisteraars, recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond allemaal. Goedenavond allemaal. Het is 5 over 7. 5 over 7. Dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Eens even kijken naar buiten. Nou, het is een beetje bewolkt, moet ik zeggen. Licht bewolkt en ook een beetje blauw te zien. Dus nou, hoop maar dat we weer droog straks naar huis kunnen op de fiets. Zo rond 9 uur vanavond als de show er weer op zit. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen. Met haar Cateno van Elvis Presley. Ook een bijzonder goedenavond aan Dini, die lekker aan het luisteren is in de Molenstraat in Arnhem. En ook de heer Posje is aanwezig. De heer Posje is al druk bezig met de techniek. Daar loopt hij met een schroevendraaier rond en een tang. Dus ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik heb het idee dat het allemaal weer goed gaat komen. Goed, de Gouden Oude Show in de omgeving van Emmeloord te beluisteren via de DAB+. En natuurlijk ook via uw internetradio ontvangen. Zo, heb ik al de mededelingen gehad. Daar gaan we beginnen. Ja, we gaan beginnen in de show. Waarom ook niet? Ik heb een hele mooie plaat uitgezocht, moet ik zeggen, uit het grote hitarchief beneden. In de kelder, ja. Ja, het was wel een beetje fris vanavond, hè, of overdag. Ik heb vandaag ook op de fiets mijn winterjas aan. Ongelooflijk, hè. Normaal heb ik mijn zomerjas al aan, maar ja, vandaag de winterjas met een sjaal zelfs om. Zo koud was het op de fiets, ja. 7 graden buiten, hier zijn de Hollies.

0: vind dat een prachtige plaat, moet ik zeggen. Deze van Hollies met een hele mooie Magic Woman touch.
1: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Oh, het is druk, alweer gelijk telefoon. Met Johan de Graaf.
2: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Natuurlijk kan dat in het kader van het Songfestival die deze week gaat plaatsvinden in Oostenrijk. Doen wij deze van Severin.

in het kader van het Songfestival Severin met een bank in Arbre en Uneru. Ja, een bank in Arbre, dat is allemaal wel de makkelijke. En Uneru. 13 over 7, als je naar beneden geschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen, 1975.

En dat blijft toch een heerlijke plaat of niet? Want daar is iedereen het wel met mij over eens, dacht ik zo, met Hank the Dive in de Jets. 1975, wat een tijd geleden, maar nog steeds een uitstekende plaat of niet soms. Uitstekend, uitstekend. Straks rond 19:30, als het mee zit, als Remco op tijd is, krijgen we een optreden van Wietse. En 20:30 natuurlijk Misha, die is ook onderweg. Kennen we deze nog? Hier is Cunningham.

Dat is toch heerlijke muziek zo op die dinsdagavond, de 12e mei alweer van het jaar 2026. Even een vraag aan de moeders. Wat hebben wij nog een cadeautje gehad met Moederdag? Even een vraag aan de moeders. Hebben we nog een cadeautje gehad met Moederdag? Dat was hier afgelopen zondag hier in Nederland. Ja, mevrouw de Graaf, die wilde niet zoveel. Nee, ze wilde niet zoveel. Ik heb een mooie pioenrozen gekocht. Een lamineerapparaat, ook altijd mooi natuurlijk. En wat dingen voor in de tuin. Dus het is goed bedeeld, of niet soms? Hier is Tim Keelstraf.

0: een heerlijke muziek, dacht ik zo. Nu met deze van Jim Gilstrap met Swing Your Daddy. Ik kreeg net een berichtje binnen van Misha die onderweg is. Ze zegt, ja, Johan, in Duitsland waar ik woon, daar vieren we ook Moederdag. Ah, dat is mooi, dat is mooi. In België weet ik het niet, moet ik even navragen.
1: Daar is de koffie!
2: Wat is dat nou voor iedere keer
0: met die koffie? Hou het
2: dat nou zo?
0: Dat
3: was de koffie.
0: 1974. Wij gaan terug naar het jaar 1974. Dat was de allerlaatste nummer 1 hit in de Veronica Top 40. Toen de tijd op 31 augustus 1974. Weten we dat nog zo even rond naar wat zal geweest zijn? Rond 3:30 was de laatste nummer 1 hit toen de tijd door Lex Harding aangekondigd. Ja, dat is alweer een tijd geleden. Dat is een tijd geleden, hè? Ik heb het natuurlijk over de man die in Nederland woont trouwens, George McRae. Hier is hij nog een keertje met Rock Your Baby.

0: wat een prachtige plaat. Het blijft geweldig en het blijft tijdloos. Dios McRae met Rock Your Baby. De heer Posje is aanwezig hier in de studio. Hij zegt moederdag in België. Dat doen wij twee keer. Dat doen we twee keer. Dat doen we nu het aankomende weekend. En 15 augustus. Dan wordt het moeders toch wel extra dubbel verwend. Oh, dat hebben ze ook verdiend of niet. Soms Rock Your Baby was uit het jaar 1974.
1: Johan de Graaf.

kunnen hier wel een quizvraag op loslaten, hè? Welke Nederlandse zanger zong deze ook? Nou, dat moet toch niet de moed zijn? Dat moet toch niet de moed zijn? Nee, moet niet zo moeilijk zijn. Love Potion nummer 9, dat was er een van de Clovers. Speciaal voor Misha, die onderweg is van Duitsland naar de studio hier. Hier is Smokey.

0: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
1: Nu, ja, om ook niet. 1 minuut over half acht, 1 minuut over half acht, 19:31 om precies te zijn. Speciaal voor Renita die in haar zetel zit, met een bakje koffie erbij en met Modern Talking. Wat wil je nog meer?

of een heerlijke plaat of niet soms luidkeels meegezongen wordt, deze door Renita. Ik heb goed nieuws, Remco is binnen. Ik zeg, Remco, waar is Wietse? Oh, die is de auto aan het wegzetten. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. En straks een optreden van Wietse, meester even deze in het kader van het Songfestival. Kennen we deze nog uit de jaren 80? Ze wonnen toen de tijd voor Noorwegen het Songfestival. Twee dames van de Bobby Songs. En hier zijn ze nog een keertje, de Bobby Songs trouwens, in het met All Let It Swing.

Toen het heette de winnaars in het jaar 1985 voor Noorwegen, de Bobby Songs. En daar is ook een Engelse uitvoering van, hè? De Bobby Songs met La La Swing. Straks Wietse. Mis even een heerlijke disco-knolplaat uit de jaren 70. Ik dacht uit mijn hoofd 1976, maar het is moeilijk kijken op het singeltje als die ronddraait. Hè? Nee. Ik krijg pijn in je nek van, dat moeten we niet hebben. Hier is Timmy James met de Vagabonds.

voor een heerlijke disco knolplaat of niet soms. Ja, dat is mooi of is het mooi of niet soms. 19:50 weer. En zo snel gaat het op die dinsdagavond tot 9 uur live op je radio via de DAB+. En ook via je internetradio ontvangen. Ik moet het goed zeggen. Misschien moet ik het eens een keer gaan opschrijven. Via uw internetradio ontvangen. Ja. Hier is Wietse.

een geweldige plaat of niet. Soms deze van Wietse met Where Have You Been. Straks ook nog Remco Heemskerk. Misha is er nog niet. Ja, die is meestal rond 7:55 binnen in de studio. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Nee hoor, nee, dat gaat altijd wel goed. Heerlijke muziek zo op deze dinsdag. De Gouden Oude Show. Dus je net bent ingeschakeld. Hartelijk welkom. Je bent verbonden met Studio 2, ondergetekende Jan de Graaf. En deze is ook zo mooi uit 1969.

0: De plaatjes, want jouw muziek, die hoor je hier, bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
1: De Gouden Ouwe Show met de hits uit de jaren 60, 70 en 80, zoals deze hier is Neil Diamond.

is ook een mooie, of niet soms ook een mooi stemgeluid van deze man. Neil Diamond was dit. Met de Stargazer, 11 minuten voor de klokken van 8 uur alweer. Wat gaat het snel, wat gaat het snel? Hier is Cliff Richard.

0: speciaal voor Doris in de Molenstraat in Arnhem. Dat ligt in Nederland. Voor onze Belgische luisteraars, dat ligt in Nederland. Ja, dat weten we wel natuurlijk. En dat was een hele mooie plaat van ABBA. Die won ook toen tijdens het Songfestival met A Waterloo. Maar dit was die andere hit uit 1976, The Dancing Queen.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Nou, je bent vroeg, Misha, je bent vroeg. Oh, je hebt te hard gereden. Ja, voor deze keer mag het, hè. Deze keer mag het. Doe eerst even eentje van Petula Clark.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken, waarbij de uren niet te ver uit elkaar mogen liggen, om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop vanavond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van die Gouden Oude Show. Wat een lekkere amazing plaat om mee te beginnen. Ik weet trouwens wel zeker dat iedereen hem meezingt deze. Een van de Village People met de YMCA. Tot 9 uur live vanuit Studio 2, de Gouden Oude Show. Straks om 8:30. Misha, die zit lekker aan de koffie beneden in de kantine. Nou, gelijk heeft ze, hier is She.

dat is toch een mooie van Sheik met Tu sais je t'aime, you know I love you. Wij zijn een week of twee geleden op vakantie geweest in België, provincie Luxemburg is dat volgens mij. Nou ja, daar versta ik natuurlijk weer geen klap van, die Franse taal. Maar gelukkig was Joyce de Graaf, die kon wel een beetje Frans, dus we hebben ons wel kunnen redden daar. Daar gaat het niet om. Goed, dat is een mooie plaat van Sheik met Tu sais je t'aime, you know I love you. We gaan iets doen in onze eigen verstaanbare taal. Dini belde net, ze zegt, doen we nog een lekkere amazing plaat in het Hollands? Ja, dat doen we gewoon. Hier is Kathleen met Danny de Bunk. MUZIEK

toch leuk om deze nog een keertje te beluisteren in het programma. Ja, 11 over 8. Ik kreeg net een bericht binnen. Ik kreeg een berichtje binnen van de kantine beneden dat er koffie klaar staat. Dus ik ga even koffie halen in de kantine. Noem wij even deze mooie. Ja, normaal komt Joyce de Graaf altijd met de Duitse plaat. Maar of met de Belgische, of een Duitse, of een Engelse plaat. Dat is altijd een verrassing, maar het is meestal een Beatle-plaat. Ja, ja, ja. Die is er vanavond niet, Joyce de Graaf. Nee. Ze is er wel, maar ze is er ook niet. Hier is Earth, Wind and Fire met September.

dit soort muziekjes gaat de luidspreker altijd op 10 hier in de studio. Ja, harder kan niet, want dan ontploft de boel. We hebben hier nog steeds wat oudere apparatuur staan. Dat is ook de gouden oude show. Hè. We hebben hier een hele oude versterker staan. Uit het jaar, ik denk eind jaren 70. Maar hij doet het toch prima. Dus dat is een bekend Japans merk. Begint met een S en eindigt op Oni. Ja, die staat hier gewoon. Ja. Doet het toch steeds goed. Over meezingen gesproken. Iedereen zingt deze lekker mee. Hier zijn John en Olivia. I got

toch heerlijk. Het is tijdloos, het is prachtig. You're the one that I want. Wie is er niet geweest naar de bioscoop toen het tijd om deze film te bekijken? Uit de film Grease, hè? Ja, You're the one that I want van John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, Joost de Graaf is druk bezig met een studie beneden in de kantine. Ze zegt, ik heb geen tijd. Doe maar wel een Beatle-plaat. Die doen we wel, hè. 12:30 is in de Beatles.

0: dat was een zeer schöne Duitse zaalplaat, de oude dicht van de Beatles. Kom, gib mir deine Hand. Of deine Hand is dat, ja. Wicht. 10:30 alweer, we gaan door met een disco knorplaat.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Rond 8:30 is Miesje, daar is zich druk aan het voorbereiden. Ze zegt, ik wil niet gestoord worden, want ik ben me aan het voorbereiden op mijn optreden om 8:30. Dat doen we dan ook niet, hè? Hoi Miesje. Oh, daar kijkt ze heel boos naar me. Hier is Live Garrett.

0: Wat een heerlijke disco knalplaat op deze dinsdagavond. Wat een live, Gerrit met haar was made for dancing. Terwijl Misha zit nog aan het voorbereiden is op haar optreden zo meteen rond 8:30. Kunnen wij nog wat plaatjes draaien tot 8:30 of niet soms? Dit was de live, Gerrit met haar was made for dancing.
1: Het echte originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: In het kader van het Songfestival die vanavond gaat plaatsvinden. Zij won toen de tijd in 1986 voor België. Ken hem nog? Ach, iedereen kent hem wel. Hier is Sandra Kim.

toen de tijd in 1986 won zij het Eurovisie Songfestival. Ik heb het natuurlijk over de dame uit België. Ik heb het over Sandra Kim met J'aime, j'aime la vie. 3 minuten, alweer 3 minuten voor 8:30. We zijn in afwachting van een optreden van Misha rond 8:30. Meest even deze gouden ouwe van de Supremes.

0: de hits altijd op deze dinsdagavond kriskras door elkaar heen. Hè? Door de jaren 60, door de jaren 70 en ook door de jaren 80. Wie was er een keer uit de jaren 60? Dit is een geweldige plaat van The Supremes met The Happening.
1: Het echte, originele vinyl. Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

is weer prachtig gezongen. Het is het live gezongen hier vanuit studio nummertje 1. Dat is een mooie van Misha Verhoeven met When I Found You. Ze ziet er weer prachtig uit, moet ik zeggen. Een heel mooi pakje heeft ze aan. Een blauw pakje, moet ik zeggen. En met rode schoenen van een centimeter of 10 hoog. Het is ongelooflijk. Van die hoge hak heeft ze. Ja, ik hoop dat ze erop kan lopen. De trap af naar beneden, ja. Nou ja, als je valt ben je gauw beneden, zullen we zeggen. Dankjewel Misha, volgende week wederom een optreden toch, of niet soms? Als ze steekt de duim omhoog, dat gaat goed. Hier is Joe Wadi Wadi.

0: een heerlijke plaat of niet, zoals deze van Show Waddy Waddy. Ga maar eens kijken naar dat clipje van hun. En allemaal verschillende kleuren pakken die ze aan hebben. Ja. Under the Moon of Love van Show Waddy Waddy. Ik moet nog even iets doen. Ik moet nog even iets doen. Even de luisteraars van de Radio Accent een bijzonder goedenavond wensen. Want ze luisteren voor het eerst mee naar de Gouden Ouwe Show.
1: 3, 1, 9. Radio Mi Amigo.
2: Mi Amigo's lieveling.
0: Tijd voor een Radio Mi Amigo's lieveling van toen, de week 28, 13 juli 1974. Cindy

0: Het was toen het heet een lieveling op Miamico Internationaal, week 28, 13 juli van het jaar 1974. Dat is het leuke van Cindy Unbert. De titel van de plaat is Aber an Abend.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
3: Yo.

toch eens leuk om te luisteren. De Disco Samba van de Toeman Sound, terwijl het hier aan het regenen is. Ja, dat is niet best, want ik ga straks op de fiets naar huis toe. En het regent, dat is nooit leuk natuurlijk. Nee, de Disco Samba was dit van de Toeman Sound. Zullen we even wat herrie doen? We doen een herrieplaat. Kan best zo. Bijna 9 uur alweer in de Gouden Oude Show. Hey Joanna, goedenavond. Die komt er binnen. Ook zei ik nog altijd, ja, dat heb je ervan, het regent, hè. Eerste informatie, maar...

Maar heeft toch heerlijke muziek of niet? Soms een lekkere plaat is, hè? En hier van de formatie Mat, hè? Ja, die hebben hits gemaakt, hè? De Taika Feet. En dit was ook een hele grote 1973, 1974 met de Dynamite. Hier zijn de Darts. What?

0: Dat is toch een heerlijk plaatje zo, een heerlijk plaatje.
1: Baby.
0: Denk aan de Duits met Come Back My Love. 7 voor nog een plaat of 2.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

En dat is toch een heerlijke plaat, of niet? Soms deze van Bill Haley en de Comets met Rock Around the Clock. Nou, nog één keer dan.

was dan weer de laatste in de show van de Gouden Oude Show voor deze keer, voor de 12e mei van het jaar 2026. 12 plus 7. Dat betekent dat het 19e mei wederom tijd is voor een gloednieuwe aflevering van de live uitzending van de Gouden Oude Show. Let's Twist Again, dat was de laatste van Chubby Checker. Ik ga er vandoor, ik ga fietsen, het regent hier. Dat is natuurlijk nooit zo best, hè. Als het regent, nee, dan word je weer zeiknat. Oh, goosje, wat heb ik toch weer slecht, Ik ga op de fiets, straks heel veel plezier met de andere collega's. En wat mij betreft tot over 7 dagen live op de radio, op jouw radio, de Gouden Oude Show.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. Premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwonding aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals die in Apeldoorn, georganiseerd zijn. Dit is bevestigd door minister Bart van der Brink tijdens een debat in de Tweede Kamer, zonder verder in te gaan op de details van het onderzoek. In Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen 5 dagen op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Door ongeregeldheden werd de ME ingezet. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer tenslotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: natuurlijk via Radio Emmeloord en Solo Radio. Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een nieuw protest tegen een noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Vijen heeft een noodbevel uitgevaardigd tot morgenochtend 9 uur. Agenten werden bekogeld met blikjes bier. Er is intussen één aanhouding verricht. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij, tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.